0: 2-5-5, dat alles 2-5-5 is een scherp op dat.
1: En dat hij de 2-5-5. Nu zijn voor het aan het verleden. Dat is alles.
2: Hey, guys,

0: Spreek aan het einde van het antwoord.
1: Ik vraag het antwoord aan Karel voor... ik heb nog een beetje misgeleven in het adventuur voor een tijdje. Dus dat antwoord. Voor aan het antwoord, dank je. Ik heb nog een beetje
0: Spreek aan het einde van het antwoord.